0: Macaulay Workshop daar met de Buccaneer. Ja, I'll see you, Buccaneer. Vinnig advertentie, vinnig winkels toe en dan nog keurig verder met die weer en nog muziek. So onthou maar net, as jy dalk ietsie hoor wat op ons radio plaasvind, advertentie of daar van die winkels af, en jy is nie 100% seker wat daar gesê is nie, dan kan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en dan sê jy al die inligting daar kry. Jy hoef nou nie vir papa in die syte kap met jou elleboog te, papa, wat het hy man gesê? Wat verkoop hy? Sy wors?
1: Jy kan nou die Joustasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, net het is 13 met een assist. En nou, dan met Sieven, dan kijk ons naar ons Niesbrug en... Ja, dan net weer, ons gaan weer kyk. En tussen dit kyk ons weer na verkeer en weer, maar kom ons gaan kyk eers na wat sê die mense uit die weerkantoor uit, ja, uit die waarkantoor uit, uit die weerkantoor uit.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrouwe daar, die weerkantoor, baie vroeg opgestaan, hulle het geen waarschuwing van die dag uitgereik nie. En dan kyk ons per streek, Gauteng, mooi weer in cool Pretoria, volle 10 graden Celsius, jou minimum, en 22, jou maximum. Johannesburg, 9 tot een maximum van 20, Vereniging, 8 tot een maximum van 21 graden Celsius. En dan Mpumalanga, mooi weer in cool warm in die Laagveld, Montbella, 12 tot by 23, Emalatleni 6 tot by 22, Standerton 3 tot by 25, Skukuza 12 tot by 29 graden Celsius. En dan Limpopo, mooi weer en koel, maar warm in die ooste, Polokwane 8 tot by 20 graden Celsius, Sanin 9 tot by 25, Musina 13 tot by 25, Lepelale 10 tot by 23, en dan Mokopane, volle 0 graden Celsius, lekker koud daar by julle in Mokopane, en een maximum van 22 graden Celsius. En dan die Noordwest, mooi weer en warm, Potchefstroom 7 tot by 24 graden Celsius, Mahikeng 8 tot by 21 graden Celsius, en dan Rustenburg 9 graden Celsius, jou minimum, en 22 jou maximum, Vryburg 7 tot by 23, en dan die Vrystaat gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koud tot koel, en Bloemfontein 6 tot by 20, en dan Bethlehem 7 tot by 21, Kroonstad 6 tot by 21, Vicksburg 6 tot by 16, En dan in Noord-Kaap, oggend mist langs die kus, andersins bewolk tot gedeelte bewolk en koud tot koel, met geïsoleerde baie en donderbaie in die suidooste. En dan mooi weer in die noordooste en die wind langs die kus sal matig suidoos waai en in die middag sal hy vars tot sterk waai. Appington, môre Kersdag, 5 tot by 21, Kimberley 7 tot by 22, Alexander Bay 10 tot by 19, Sutherland minus 4, ja, lekker koud daar, eindelijk moes ons vir jou daar dromrol gegeet, minus 4 is jou minimum en een maximum van 10, en dan die Weskaap, ochend miskolle plekke in die weste, anders is bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met lichte reen in die suidweste aanvankelijk. Kaapstad 12 tot by 16, Veldendal 7 tot by 20, George 9 tot by 15, Woester 6 tot by 13, Beaufort West 3 tot by 12. En dan die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel in die weste, en dan gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die noorde, en dan die wind langs die kus sal fris suidwes wees. En dan Quebec 12 tot by 18, Robertsbouquet dorp 3 tot by 14, Kuhompu Stad 13 tot by 18, Port St. John's 12 tot by 19, en dan Tata 6 tot by 17. En dan KwaZulu-Natal, laaste mil in die mist en die mooi weer en koel tot warm gedeeltelik bewolk sal word met geïsoleerde buie en reën in die ooste Durban, môre Priam, môre June, 16 tot by 23, Richards Bay, 13 tot by 29, Pietermaritzburg, 11 tot by 20, en dan Umnambithi of Ladysmith, 10 tot een maximum van 26 graden Celsius. Ja, so hier is een plek hier so in Suid-Afrika wat nou redelijk koel gaan wees, is daar in Sutherland met minus 4. Ja, lekker, lekker, lekker koud daar so. En dis nou kyk jy daar na ons weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia. 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Ja, was het lekker? Dus lekker hier zo bij ons op jeugdstatie. En dat is een van Samuel Keijer met ochtend opstaan. Ja, opstaan, tijd ontbijt. En ik hou je gezelschap tot zo amper 9 uur met zo'n beetje nieuws tussenin en weer. En weer verkeer. Maar ja, praat van die verkeer. Kom ons gaan kijken wat gaan aan in ons verkeerszaken.
1: Jeugdstatie verkeer.
0: Ja, het lijkt me die paaie is daar nog zo'n beetje stillerig, maar kom ons loer gaan goed daar zo. Gauteng, een motorvoertuig ongeluk op de N1 Noord was net voor die oprit naar een nieuwe weg, een New Road. Die linkerskouerbaan is gesluit. Die pad is niet te bezig op die oomblik nie, maar ek hoop maar hulle kry maar die pad uit. Die goedjies daar zo voordat die eerste verkeer begin. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Goue Oeweg. Hy is daarom nu al uit die pad uitgehaal, verwijder. So ja, maar as jy daar voorbij rijdt, kijk maar net uit. Misschien is daar dan nog mense wat bezig is om van die goedjies van die pad af te halen. En dan in KwaZulu-Natal, onthou maar net, die N3, die suidelike hoëweg, is gesluit, of dit is haar lijn, na die noordelike hoëweg. En dit is als gevolg van werk wat hulle daar wil doen op die N3 tussen Hammersdal en die M13, die brug daar, dat is bezig daar met padwerke, en hulle gaan so vir 2 jaar lang daar bezig bly. So asjeblief, onthou maar net dit, as jy daar en daar die omgeving is, draai maar het een bietjie stadiger. Hulle is bezig met padwerke reg oor KwaZulu-Natal, bye-bye padwerke, ook op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane, die N2 tussen Kwamashu en Omdlotti, ook beperkte rijbane, die N3 tussen EB Kloete en die M13 uitgang, Paradijsvallei, ook beperkte rijbane. So ja, concentreer maar, wees maar net bedag daarop. En ja, wees maar net voorzichtig. En dan is er bij ons in die Weskaap. Ik zie die R300, waar je aansluit bij de N1 dat in Kaapstad, is redelijk bedrijvig, redelijk aan die gang. Die stilstaande voertuig ook daar op pad naar die lughawe aansluiting toe. Hy staan redelijk uit die pad. He. Ek sien daar so is ambtelike voertuig daar saam met hom. So ja, wees ook maar net daar ook versigtig. Dus as jy op pad lughawe toe is, vanaf, as jy vanaf die N2 gekom het. En dan die N2 inwaart, daar by hospitaal draai. Die linkerbaan is daar gesluit. So wees ook maar net voorzichtig daar in die omgeving. En dan, soos ek gesê, die R300 waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad. En dan so'n bietjie verder, daar by Kraaifontein is ook so'n bietjie verkeer, wat daar so'n bietjie stilstaan. Nie te veel nie, maar dit is eintlik, lyk na lekker. As dit nou maar net so kan wees die rest van die dag, nee, rest van die ochtend, dan sal dit heerlijk wees om stad toe te ruim. En as jy bietjie verder gaan, daar by Tegeberg Hevel af is ook so'n bietjie van een paar voertuie, maar net te baie nie. Die M7 tussen Voortrekkerweg en die M2, daar in die Eppinge, dis die hele area, daar so'n bietjie verkeer, wat maak toe gaan, vrachtmotors, wat maak toe gaan, so wees ook maar die uitkijk daarvoor. En dan die N2 by Kailicha, baie, baie stil nog, so'n bietjie zwaar stadigwegende verkeer, net vanaf die M7 brug, richting Kaapstad. Ja, op hierdie stadium ook nog niet te erg nie. Die M5 redelijk vrij vloeiend nog en die M3 ook redelijk vrij vloeiend, zowel als Baden-Powell. So ja, dit lyk nog na, ja, dit lyk nie te sleg nie. Kom eens kyk net gou-gou. Ja, die lughawe aansluiting wat ek van gepraat het, daar staan 'n voertuig wat hulle vir ons sê en die Baden-Powell is oop. Onthou maar net, daar is so'n bietjie sandig daar op die stuk pad wat leg langs die strand afloop. So jy kan daar gly, wees maar net 'n bietjie versigtig as jy met 'n motorfietsbestuurder is. Ja, sorg maar net dat jy bande se ryoppervlak nog genoeg loop op het, dat jy nou nie ongeluk daar veroorsaak nie. Ry maar 'n bietjie stadiger. Daai sandigheid daar op die pad kan dat jou motor wel gly. En dis dan nou al van die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan gou aan na die winkels toe en ons hoor wat sê hulle van die winkels.
2: Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hall nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie bang, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, through a job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt en is 6:33. Ons kyk nog lekker saam. Ek sien nou van julle is al reeds op pad kantoor toe. Ja, baie nieuw. Lekker dag, veilig wees op die pad. Sien môre, selfde tyd, selfde plek. En Philip ook, lekker dag vir jou ook. En verder kyk dan nog Cecile kyk. Heartbeat kyk ook saam met ons nog. En Dixie kyk ook. Baie dankie. Môre, môre. Lekker julle saam met ons kyk. En ja, nog een hele paar ander mense natuurlijk, hulle keer via die TikTok-blad saam met ons. En onthou maar net, as jy maandag is dit, gaan drie in een rij vir jou speel, so as jy dalk een idee het van drie in een rij, laat my weet, en dan dedicate kom vir nou, ja, dedicate vir jou. Vandag, as het drie in een rij, as ek kom het, dan gaan ek kom vir jou speel. So bietjie interessante feit, het jy geweet dat in die somer, dan word die Eiffeltoring groter. Hy word 15 centimeter hoër. Ja, dat is heel eenvoudig. Die warmte, die hitte, die staal sit uit en dan groei hy 15 centimeter. Ja, dit is nou interessant, ek het nog nooit aan gedink, die hele ding is ons nou maar staal, so hy moet uitsit, op een of andere manier, ja, 15 centimeter, dit was baie, ja, 15 centimeter is glad nie een klein verhooging, ja, vir so'n staalkonstructie is het nogal redelijk hoog, ne, ja. Kom ons sê dankie vir ons borger, Jimmy Sosa, en dan gaan ons verder met nog muziek.
5: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sosa's en Jimmy Spice's, loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lekker.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.